applause. Yeah!

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De beroemde Major Oak in het Engelse Sherwood Forest is overleden. Volgens beheerders bracht de naar schatting 1200 jaar oude eik dit voorjaar geen nieuwe bladeren meer voort en is hij bezweken door bodemverdichting en opeenvolgende hete, droge zomers. De boom geldt als een van de grootste en bekendste eiken van Groot-Brittannië. De regio langs de Neder-Saxe lijn trekt 50 miljoen euro uit voor de aanleg van de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Met het geld wil de regio aan het kabinet laten zien dat zij de komst van de spoorlijn serieus neemt. Het vorige kabinet reserveerde eerder al ongeveer 2 miljard euro voor het project. Het Ierse parlement heeft ingestemd met het afschaffen van de verplichte bedenktijd van 3 dagen voor abortus. Voor het wetsvoorstel stemden 86 parlementsleden, tegen waren er 70. De Senaat moet de wet nog goedkeuren voordat deze kan ingaan. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo op een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. De rechtbank acht bewezen dat een gestolen ketting aanleiding was voor het schietincident en de jongen ook betrokken was bij een gewelddadige woningoverval in Amstelveen. Dit is de maximale jeugdstraffen die opgelegd konden worden. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd is de muziek ooit gemaakt.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jongkind. Goedendag. De beroemde Major Oak in het Engelse Sherwood Forest is overleden. Volgens beheerders bracht de naar schatting 1200 jaar oude eik dit voorjaar geen nieuwe bladeren meer voort en is hij bezweken door bodemverdichting en opeenvolgende hete, droge zomers. De boom geldt als een van de grootste en bekendste eiken van Groot-Brittannië. De regio langs de Neder-Saxe lijn trekt 50 miljoen euro uit voor de aanleg van de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Met het geld wil de regio aan het kabinet laten zien dat zij de komst van de spoorlijn serieus neemt. Het vorige kabinet reserveerde eerder al ongeveer 2 miljard euro voor het project. Het Ierse parlement heeft ingestemd met het afschaffen van de verplichte bedenktijd van 3 dagen voor abortus. Voor het wetsvoorstel stemden 86 parlementsleden, tegen waren er 70. De Senaat moet de wet nog goedkeuren voordat deze kan ingaan. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo op een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. De rechtbank acht bewezen dat een gestolen ketting aanleiding was voor het schietincident en de jongen ook betrokken was bij een gewelddadige woningoverval in Amstelveen. Dit is de maximale jeugdstraffen die opgelegd konden worden. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De beroemde Major Oak in het Engelse Sherwood Forest is overleden. Volgens beheerders bracht de naar schatting 1200 jaar oude eik dit voorjaar geen nieuwe bladeren meer voort. En is hij bezweken door bodemverdichting en opeenvolgende hete, droge zomers. De boom geldt als een van de grootste en bekendste eiken van Groot-Brittannië. De regio langs de Neder-Saxe lijn trekt 50 miljoen euro uit voor de aanleg van de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Met het geld wil de regio aan het kabinet laten zien dat zij de komst van de spoorlijn serieus neemt. Het vorige kabinet reserveerde eerder al ongeveer 2 miljard euro voor het project. Het Ierse parlement heeft ingestemd met het afschaffen van de verplichte bedenktijd van 3 dagen voor abortus. Voor het wetsvoorstel stemden 86 parlementsleden, tegen waren er 70. De Senaat moet de wet nog goedkeuren voordat deze kan ingaan. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo op een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. De rechtbank acht bewezen dat een gestolen ketting aanleiding was voor het schietincident en de jongen ook betrokken was bij een gewelddadige woningoverval in Amstelveen. Dit is de maximale jeugdstraffen die opgelegd konden worden. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De beroemde Major Oak in het Engelse Sherwood Forest is overleden. Volgens beheerders bracht de naar schatting 1200 jaar oude eik dit voorjaar geen nieuwe bladeren meer voort en is hij bezweken door bodemverdichting en opeenvolgende hete, droge zomers. De boom geldt als een van de grootste en bekendste eiken van Groot-Brittannië. De regio langs de Neder-Saxe lijn trekt 50 miljoen euro uit voor de aanleg van de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Met het geld wil de regio aan het kabinet laten zien dat zij de komst van de spoorlijn serieus neemt. Het vorige kabinet reserveerde eerder al ongeveer 2 miljard euro voor het project. Het Ierse parlement heeft ingestemd met het afschaffen van de verplichte bedenktijd van 3 dagen voor abortus. Voor het wetsvoorstel stemden 86 parlementsleden, tegen waren er 70. De Senaat moet de wet nog goedkeuren voordat deze kan ingaan. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo op een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. De rechtbank acht bewezen dat een gestolen ketting aanleiding was voor het schietincident en de jongen ook betrokken was bij een gewelddadige woningoverval in Amstelveen. Dit is de maximale jeugdstraffen die opgelegd konden worden. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Parade.

Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Andy Burnham van Labour heeft de verkiezingen gewonnen in het Britse kiesdistrict Makerfield en kon daardoor in het Lagerhuis. Hij kreeg bijna 25.000 stemmen, zo'n 55%, terwijl de kandidaat van Reform UK er ongeveer 9.000 minder haalde. Burnham was eerder burgemeester van Manchester en bekleedde posten onder premiers Blair en Brown. In het zuiden van Nederland is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en harde wind. In de regio Eindhoven en Nuenen stonden straten blank en waaiden bomen om. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Het KNMI verwacht vanaf halverwege de middag opnieuw plaatselijk zwaar onweer en temperaturen tot 36 graden in het zuidoosten. De geplande onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, meldt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft zijn reis naar Zwitserland uitgesteld. Op de Burgenstock zou een begin worden gemaakt met vervolgonderhandelingen over een raamwerkakkoord om een einde te maken aan de oorlog. De leiders van de Europese Unie hebben besloten de economische sancties tegen Rusland met 12 maanden te verlengen. De maatregel is genomen tijdens een top in Brussel, waar president Zelensky van Oekraïne aan het begin aanwezig was. Voorheen werden de sancties steeds met 6 maanden verlengd.
2: Het weerbericht.
1: Zon en wolken wisselen elkaar af en het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Door de hoge luchtvochtigheid is het erg broeierig. Aan het eind van de dag neemt de kans op een flinke onweersbui opnieuw toe, vooral in het oosten van het land. Tot zover het nieuws op je radio.
3: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.
4: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Power FM.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: In het zuiden van Nederland is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en harde wind. In de regio Eindhoven en Nuenen stonden straten blank en waaiden bomen om. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Het KNMI verwacht vanaf halverwege de middag opnieuw plaatselijk zwaar onweer en temperaturen tot 36 graden in het zuidoosten. Andy Burnham van Labour heeft de verkiezingen gewonnen in het Britse kiesdistrict Makerfield en komt daardoor in het Lagerhuis. Hij kreeg bijna 25.000 stemmen, zo'n 55%, terwijl de kandidaat van Reform UK er ongeveer 9.000 minder haalde. Burnham was eerder burgemeester van Manchester en bekleedde posten onder premiers Blair en Brown. De leiders van de Europese Unie hebben besloten de economische sancties tegen Rusland met 12 maanden te verlengen. De maatregel is genomen tijdens een top in Brussel, waar president Zelensky van Oekraïne aan het begin aanwezig was. Voorheen werden de sancties steeds met 6 maanden verlengd. De geplande onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, meldt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft zijn reis naar Zwitserland uitgesteld. Op de Bürgenstock zou een begin worden gemaakt met vervolgonderhandelingen over een raamwerkakkoord om een einde te maken aan de oorlog. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Door de hoge luchtvochtigheid is het erg broeierig. Aan het eind van de dag neemt de kans op een flinke onweersbui opnieuw toe, vooral in het oosten van het land. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Dance Power FM.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

0: be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het KNMI waarschuwt voor zware regen- en onweersbuien vanaf het einde van de middag, met mogelijk grote hagel en zware windstoten. In het zuiden veroorzaakten buien de afgelopen nacht al wateroverlast en omgewaaide bomen, onder andere in Maastricht, Roermond en Nuenen. Vanwege de hitte geldt sinds gisteren code geel en is het Nationaal Hitteplan actief. Webshops in de Europese Unie moeten vanaf deze dagen een duidelijke en makkelijk vindbare knop of functie aanbieden waarmee consumenten online aankopen binnen 14 dagen kunnen annuleren. De nieuwe regel, gebaseerd op een EU-richtlijn, moet het eenvoudiger maken om gebruik te maken van de bedenktijd. Webwinkels riskeren een boete als zij zich niet aan deze verplichting houden. De politie heeft de tienerdochter, een meisje van ongeveer 13 jaar, aangehouden als verdachte na de vondst van haar overleden ouders in een woning in Meerstad. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met haar advocaat. Justitie en de Raad voor de Kinderbescherming regelen voorlopig voogdij en onderzoeken haar persoonlijke situatie. Teun Koopmeiners is met Oranje in de Verenigde Staten in aanloop naar het tweede WK-groepsduel tegen Zweden. Hij denkt aan een nieuwe variant bij standaard situaties, nadat zijn vrije trap in 2022 leidde tot de gelijkmaker tegen Argentinië. Het duel tegen Zweden begint om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd en is live te volgen via de NOS. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Door de hoge luchtvochtigheid is het erg broeierig. Aan het eind van de dag neemt de kans op een flinke onweersbui opnieuw toe, vooral in het oosten van het land. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power Live. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. Meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Webshops in de Europese Unie moeten vanaf deze dagen een duidelijke en makkelijk vindbare knop of functie aanbieden, waarmee consumenten online aankopen binnen 14 dagen kunnen annuleren. De nieuwe regel, gebaseerd op een EU-richtlijn, moet het eenvoudiger maken om gebruik te maken van de bedenktijd. Webwinkels riskeren een boete als zij zich niet aan deze verplichting houden. Het KNMI waarschuwt voor zware regen- en onweersbuien vanaf het einde van de middag, met mogelijk grote hagel en zware windstoten. In het zuiden veroorzaakten buien de afgelopen nacht al wateroverlast en omgewaaide bomen, onder andere in Maastricht, Roermond en Nuenen. Vanwege de hitte geldt sinds gisteren code geel en is het Nationaal Hitteplan actief. Teun Koopmeiners is met Oranje in de Verenigde Staten, in aanloop naar het tweede WK-groepsduel tegen Zweden. Hij denkt aan een nieuwe variant bij standaard situaties, nadat zijn vrije trap in 2022 leidde tot de gelijkmaker tegen Argentinië. Het duel tegen Zweden begint om 7 uur 's avonds Nederlandse tijd en is live te volgen via de NOS. De politie heeft de tienerdochter, een meisje van ongeveer 13 jaar, aangehouden als verdachte na de vondst van haar overleden ouders in een woning in Meerstad. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met haar advocaat. Justitie en de Raad voor de Kinderbescherming regelen voorlopig voogdij en onderzoeken haar persoonlijke situatie. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Door de hoge luchtvochtigheid is het erg broeierig. Aan het eind van de dag neemt de kans op een flinke onweersbui opnieuw toe, vooral in het oosten van het land. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het Obama Presidential Center in Chicago is geopend met de ceremonie waarbij wereldleiders, oud-presidenten en beroemdheden aanwezig waren. Het museum over het presidentschap van Barack Obama, met onder meer een bibliotheek en een basketbalveld, verwacht jaarlijks 1 miljoen bezoekers. Het centrum gaat vandaag open voor het publiek, waarbij de kaartjes tot oktober zijn uitverkocht. Een man uit Zwalmen is in Roermond veroordeeld tot een taakstraf van 36 uur voor 36 keer zwart rijden. De rechter gaf geen celstraf of hoge boete, omdat de man sinds kort een woonplek heeft en werkt aan zijn herstel. De man kreeg ook een voorwaardelijke celstraf van 36 uur opgelegd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn afgelopen nacht en vanochtend zeker 18 mensen omgekomen, meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op Hezbollah-strijders en infrastructuur, na raketaanvallen op Israëlische troepen. Sinds maart zijn in het grensgebied minstens 3383 doden en ruim 11.000 gewonden gevallen. Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft zorgen geuit bij ASML over een mogelijk zeer geavanceerde chipmachine van het bedrijf in China. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg zou ASML hiermee exportrestricties hebben overtreden. Maar het bedrijf uit Veldhoven ontkent dat stellig. Het ministerie heeft niet gereageerd op vragen over bewijs voor de aantijgingen. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Door de hoge luchtvochtigheid is het erg broeierig. Aan het eind van de dag neemt de kans op een flinke onweersbui opnieuw toe. Vooral in het oosten van het land. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

If I could just hold you.

Nederlands en wat top 40. Is Hits Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Kijkers op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Een man uit Zwalmen is in Roermond veroordeeld tot een taakstraf van 36 uur voor 36 keer zwart rijden. De rechter gaf geen celstraf of hoge boete, omdat de man sinds kort een woonplek heeft en werkt aan zijn herstel. De man kreeg ook een voorwaardelijke celstraf van 36 uur opgelegd. Het Obama Presidential Center in Chicago is geopend met de ceremonie waarbij wereldleiders, oud-presidenten en beroemdheden aanwezig waren. Het museum over het presidentschap van Barack Obama, met onder meer een bibliotheek en een basketbalveld, verwacht jaarlijks 1 miljoen bezoekers. Het centrum gaat vandaag open voor het publiek, waarbij de kaartjes tot oktober zijn uitverkocht. Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft zorgen geuit bij ASML over een mogelijk zeer geavanceerde chipmachine van het bedrijf in China. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg zou ASML hiermee exportrestricties hebben overtreden. Maar het bedrijf uit Veldhoven ontkent dat stellig. Het ministerie heeft niet gereageerd op vragen over bewijs voor de aantijgingen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn afgelopen nacht en vanochtend zeker 18 mensen omgekomen, meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op Hezbollah-strijders en infrastructuur, na raketaanvallen op Israëlische troepen. Sinds maart zijn in het grensgebied minstens 3383 doden en ruim 11.000 gewonden gevallen. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Door de hoge luchtvochtigheid is het erg broeierig. Aan het eind van de dag neemt de kans op een flinke onweersbui opnieuw toe, vooral in het oosten van het land. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Je praat lieve dames van je, leuk dat jullie er zijn. Hier zijn Donnie en Stella.
1: Bijvoorbeeld mijn excuses, want het einde is bezoek. Zeg dat ik onderweg ben, maar

0: Bye-bye. Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militairen en overheidsmissies in Afghanistan hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Door het in werking treden van het Europees Asiel- en Migratiepact krijgen zij nu een verblijfdocument dat maximaal 3 jaar geldig is. De tolken vragen om een uitzonderingspositie binnen het migratiebeleid en maken zich zorgen over hun toekomst. De politie heeft in Meerstad bij Groningen een 53-jarig echtpaar dood aangetroffen in hun woning en hun dochter opgepakt op verdenking van het ombrengen van haar ouders. Op het Montessori Vaklyceum in Groningen, waar het verdachte meisje leerling is, wordt extra ondersteuning aangeboden. De politie doet nog steeds onderzoek bij de woning en in Meerstad zijn hulpverleners beschikbaar voor bewoners. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar zeker 894, met volgens de Congolese regering 896 gevallen en 232 doden. In Congo komen de meeste besmettingen voor in de provincie Ituri, met verdere gevallen in Noord- en Zuid-Kivu. En in Oeganda zijn 19 gevallen vastgesteld, waarvan 2 dodelijk. Het Amerikaanse Centrum voor Ziektebestrijding stelt 90 miljoen euro beschikbaar om de uitbraak te bestrijden, terwijl de Europese Unie 493 miljoen euro aan hulp heeft toegezegd. Het Marokkaanse voetbalelftal speelt komende nacht om middernacht Nederlandse tijd de tweede WK-wedstrijd tegen Schotland. Onder leiding van de nieuwe bondscoach Mohamed Ouabi speelde Marokko de eerste wedstrijd met 1-1 gelijk tegen Brazilië. In de selectie zitten jonge talenten als Gesim Yassin, Shemsdin Talbi, Bilal Elkanous en Ayoub Bouadi. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Door de hoge luchtvochtigheid is het erg broeierig. Aan het eind van de dag neemt de kans op een flinke onweersbui opnieuw toe, vooral in het oosten van het land. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. H-Power FM.

ieder huis had 100 kamers. In elke kamer stond de tv. En haar ouders bleven eeuwig leven. En ze leefden met ze mee. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap. En ze zou niet hoeven leren, want ze werd vanzelf knap.

Een vriendje zou ineens begrijpen waarom ze ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor haar buigen als zij de troon besteeg. En 's winters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De politie heeft in Meerstad bij Groningen een 53-jarig echtpaar dood aangetroffen in hun woning en hun dochter opgepakt op verdenking van het ombrengen van haar ouders. Op het Montessori Vaklyceum in Groningen, waar het verdachte meisje leerling is, wordt extra ondersteuning aangeboden. De politie doet nog steeds onderzoek bij de woning en in Meerstad zijn hulpverleners beschikbaar voor bewoners. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militairen en overheidsmissies in Afghanistan hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Door het in werking treden van het Europees Asiel- en Migratiepact krijgen zij nu een verblijfdocument dat maximaal 3 jaar geldig is. De tolken vragen om een uitzonderingspositie binnen het migratiebeleid en maken zich zorgen over hun toekomst. Het Marokkaanse voetbalelftal speelt komende nacht om middernacht Nederlandse tijd de tweede WK-wedstrijd tegen Schotland. Onder leiding van de nieuwe bondscoach Mohamed Ouabi speelde Marokko de eerste wedstrijd met 1-1 gelijk tegen Brazilië. In de selectie zitten jonge talenten als Gesim Yassin, Shemsdin Talbi, Bilal Elkanous en Ayoub Bouadi. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar zeker 894, met volgens de Congolese regering 896 gevallen en 232 doden. In Congo komen de meeste besmettingen voor in de provincie Ituri, met verdere gevallen in Noord- en Zuid-Kivu. En in Oeganda zijn 19 gevallen vastgesteld, waarvan 2 dodelijk. Het Amerikaanse Centrum voor Ziektebestrijding stelt 90 miljoen euro beschikbaar om de uitbraak te bestrijden, terwijl de Europese Unie 493 miljoen euro aan hulp heeft toegezegd. Het weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Door de hoge luchtvochtigheid is het erg broeierig. Aan het eind van de dag neemt de kans op een flinke onweersbui opnieuw toe, vooral in het oosten van het land. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

burst again. A crowd gathered, the

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Minister Van Wiel heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om de verheerlijking van terrorisme strafbaar te stellen. Het voorstel voorziet in maximaal 2 jaar gevangenisstraf voor wie positief spreekt over ernstige terroristische misdrijven. En tot 1 jaar cel of een boete voor het verspreiden van positief materiaal over aanslagen. Ook het steunen van een verboden terroristische organisatie kan 2 jaar cel of een boete opleveren. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis in de zaak rond de kunstroof uit het Drents Museum. De 3 daders kregen elk 47 maanden cel voor de roof waarbij in januari vorig jaar onder meer de gouden helm van Cotofenesti en andere Roemeense sieraden werden gestolen. Een gouden armband van €500.000 is nog steeds spoorloos. De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van het bedreigen van een school voor speciaal onderwijs in Kampen via TikTok. In een inmiddels verwijderde video zou de man hebben gedreigd met 3 vuurwapens en 33 kogels met namen erop. De school hield uit voorzorg de deur op slot en de politie was zichtbaar en onzichtbaar aanwezig. De EU bespreekt een nieuw begrotingsvoorstel van €2.000 miljard voor de periode van 2028 tot en met 2034, waarmee het jaarlijkse bedrag fors stijgt ten opzichte van de huidige begroting. Nederland en andere nettobetalers zijn kritisch over een verhoging van het budget en over de verdeling van de uitgaven. De begroting zal de komende maanden verder worden besproken. Het weerbericht. De temperatuur loopt op naar 28 graden direct aan zee en lokaal 5 graden in het zuidoosten. En door de hoge luchtvochtigheid is het erg benauwd. Vooral vanavond kans op hevige buien met onweer. Veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is nog kans op buien. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
5: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
4: Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis in de zaak rond de kunstroof uit het Drents Museum. De drie daders kregen elk 47 maanden cel voor de roof, waarbij in januari vorig jaar onder meer de gouden helm van Coto Venesti en andere Roemeense sieraden werden gestolen. Een gouden armband van €500.000 is nog steeds spoorloos. Minister Van Wiel heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om de verheerlijking van terrorisme strafbaar te stellen. Het voorstel voorziet in maximaal 2 jaar gevangenisstraf voor wie positief spreekt over ernstige terroristische misdrijven. En tot 1 jaar cel of een boete voor het verspreiden van positief materiaal over aanslagen. Ook het steunen van een verboden terroristische organisatie kan 2 jaar cel of een boete opleveren. De EU bespreekt een nieuw begrotingsvoorstel van €2.000 miljard voor de periode van 2028 tot en met 2034, waarmee het jaarlijkse bedrag fors stijgt ten opzichte van de huidige begroting. Nederland en andere nettobetalers zijn kritisch over een verhoging van het budget en over de verdeling van de uitgaven. De begroting zal de komende maanden verder worden besproken. De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van het bedreigen van een school voor speciaal onderwijs in Kampen via TikTok. In een inmiddels verwijderde video zou de man hebben gedreigd met 3 vuurwapens en 33 kogels met namen erop. De school hield uit voorzorg de deur op slot en de politie was zichtbaar en onzichtbaar aanwezig. Het weerbericht. De temperatuur loopt op naar 28 graden direct aan zee en lokaal 5 graden in het zuidoosten. En door de hoge luchtvochtigheid is het erg benauwd. Vooral vanavond kans op hevige buien met onweer. Veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is nog kans op buien. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De politie jaagt op bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Sinds begin dit jaar is het maken en bezitten van zulke ruimtes strafbaar, met maximaal 2 jaar celstraf. In Zevenbergen trof de politie bij een inval tientallen aangepaste auto's, ruim 1000 kilo cocaïne en bijna 2000 kilo hash aan. Het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging, waardoor de president voortaan 7 jaar aanblijft in plaats van 5. Door de wijziging kiest het parlement de president in plaats van de bevolking. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Senaat. Het zwemverbod voor het Almeerder strand is opgeheven, meldt de omgevingsdienst Flevoland en Vechtstreek. Uit onderzoek en autopsie op een hond die overleed na contact met het zwemwater zijn geen bijzonderheden gebleken. De waterkwaliteit bij het strand levert volgens de dienst geen risico op voor zwemmers. Feyenoord heeft Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff aangesteld als trainersduo na het vertrek van Robin van Persie. De club heeft als doel komend seizoen de kloof met PSV te dichten en een selectie samen te stellen die kan strijden om het landskampioenschap. De Belgische middenvelder Charles van Houten is de eerste nieuwe aanwinst. Het weerbericht. De temperatuur loopt op naar 28 graden direct aan zee en lokaal 5 graden in het zuidoosten. En door de hoge luchtvochtigheid is het erg benauwd. Vooral vanavond kans op hevige buien met onweer, veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is nog kans op buien. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: Flashback. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging, waardoor de president voortaan 7 jaar aanblijft in plaats van 5. Door de wijziging kiest het parlement de president in plaats van de bevolking. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Senaat. De politie jaagt op bouwers van geheime ruimtes in auto's, die criminelen gebruiken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Sinds begin dit jaar is het maken en bezitten van zulke ruimtes strafbaar, met maximaal 2 jaar celstraf. In Zevenbergen trof de politie bij een inval tientallen aangepaste auto's, ruim 1000 kilo cocaïne en bijna 2000 kilo hash aan. Feyenoord heeft Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff aangesteld als trainersduo na het vertrek van Robin van Persie. De club heeft als doel komend seizoen de kloof met PSV te dichten en een selectie samen te stellen die kan strijden om het landskampioenschap. De Belgische middenvelder Charles van Houten is de eerste nieuwe aanwinst. Het zwemverbod voor het Almeerder strand is opgeheven, meldt de omgevingsdienst Flevoland en Vechtstreek. Uit onderzoek en autopsie op een hond die overleed na contact met het zwemwater zijn geen bijzonderheden gebleken. De waterkwaliteit bij het strand levert volgens de dienst geen risico op voor zwemmers. Het weerbericht. Kans op hevige buien met onweer. Veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Het koelt af naar minimaal 18 tot 20 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Nederland beleefde vandaag de derde tropische dag van het jaar. Met op sommige plaatsen in Limburg temperaturen tot 34 graden. Een nieuw warmterecord voor 19 juni. Door de hitte namen bedrijven en scholen maatregelen. Golden op sommige plekken tropenroosters en waren recreatieplassen druk bezocht. In Limburg geldt tot 7 uur 's avonds code oranje vanwege stevige onweersbuien. In de rest van het land code geel. Groningen en Terneuzen zijn de enige overgebleven locaties voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales, meldt het kabinet. De technische voorkeur gaat uit naar Eemshaven in Groningen, maar daar is weinig draagvlak onder de bevolking. Het kabinet onderzoekt beide locaties verder en gaat hierover in gesprek met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De coronacommissie heeft de afgelopen week verhoren gehouden over de druk op de zorg tijdens de coronacrisis. Onder meer werd besproken dat wetenschappers van het Red Team zich niet serieus genomen voelden en dat er zorgen waren over de communicatie naar kwetsbare groepen. Ook werd ingegaan op het beperken van IC-bedden, de aanpak van huisarts Elens en het gebrek aan aandacht voor verpleegkundigen en ouderen. Tussen 4 en 8 uur in de ochtend rijden er in heel Nederland geen treinen vanwege een staking die is aangekondigd door vakbond FNV. Ook het bus-, tram- en metrovervoer ligt in veel steden stil met verstoringen die mogelijk de rest van de ochtend aanhouden. De airportsprinter tussen Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp en de Eurostar naar Londen en Parijs rijden wel. Het weerbericht. Kans op hevige buien met onweer, veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Het koelt af naar minimaal 18 tot 20 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet.
2: Radionet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Groningen en Terneuzen zijn de enige overgebleven locaties voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales, meldt het kabinet. De technische voorkeur gaat uit naar Eemshaven in Groningen, maar daar is weinig draagvlak onder de bevolking. Het kabinet onderzoekt beide locaties verder en gaat hierover in gesprek met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Nederland beleefde vandaag de derde tropische dag van het jaar, met op sommige plaatsen in Limburg temperaturen tot 34 graden. Een nieuw warmterecord voor 19 juni. Door de hitte namen bedrijven en scholen maatregelen, golden op sommige plekken tropenroosters en waren recreatieplassen druk bezocht. In Limburg geldt tot 7 uur 's avonds code oranje vanwege stevige onweersbuien. In de rest van het land code geel. Aanstaande woensdag rijden er tussen 4 en 8 uur in de ochtend in heel Nederland geen treinen, vanwege een staking die is aangekondigd door vakbond FNV. Ook het bus-, tram- en metrovervoer ligt in veel steden stil, met verstoringen die mogelijk de rest van de ochtend aanhouden. De airportsprinter tussen Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp en de Eurostar naar Londen en Parijs rijden wel. De coronacommissie heeft de afgelopen week verhoren gehouden over de druk op de zorg tijdens de coronacrisis. Onder meer werd besproken dat wetenschappers van het Red Team zich niet serieus genomen voelden en dat er zorgen waren over de communicatie naar kwetsbare groepen. Ook werd ingegaan op het beperken van IC-bedden, de aanpak van huisarts Elens en het gebrek aan aandacht voor verpleegkundigen en ouderen. Het weerbericht. Kans op hevige buien met onweer, veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Het koelt af naar minimaal 18 tot 20 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het Cubaanse parlement heeft ingestemd met ingrijpende economische hervormingen. Bedrijven, banken en de vastgoedsector worden deels geprivatiseerd. En ook de verkoop van staatseigendommen wordt mogelijk. De hervormingen moeten de economie versterken, die onder druk staat door Amerikaanse sancties. De Amerikaanse muziekproducer is overleden. De 29-jarige producer, bekend van hits als Van en Van Gond, werd dood aangetroffen in zijn appartement in Nashville. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf en wordt de doodsoorzaak onderzocht. Meer dan de helft van de bezoekers van festivals en buitenconcerten is vorig jaar verbrand door de zon. Onderzoek van de Universiteit Maastricht laat zien dat 57% van de bezoekers verbrandde, tegenover 47% van de strandgangers. Volgens de onderzoekers beschermen veel mensen zich onvoldoende, ondanks dat ze de risico's van UV-straling kennen. Nederland stuurt ook het luchtverdedigings- en commandovergat ZR MS de Ruiter naar de regio rond de Straat van Hormuz. Het kabinet nam dat besluit vandaag in de ministerraad. Het marineschip moet deelnemen aan een internationale missie die de veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers moet beschermen. Het weerbericht. Kans op hevige buien met onweer. Veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Het koelt af naar minimaal 18 tot 20 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
2: Anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was?

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Het bezoek van de Italiaanse buitenlandminister aan de Verenigde Staten is afgezegd na uitspraken van de Amerikaanse president Trump over de Italiaanse premier Meloni. Trump beweerde in een interview dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om samen op de foto te gaan, wat Meloni heeft ontkend in een videoboodschap. De buitenlandminister noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft de ontmoeting daarom geannuleerd. Een onbekend 17e eeuw schilderij dat in 2023 te koop werd aangeboden, blijkt een uniek historisch tafereel te tonen uit de beginjaren van Nederland. Onderzoek van Joris Oddens van het Huygens Instituut wijst uit dat het werk een bijeenkomst in de oudste zaal van het Binnenhof in 1608 afbeeldt. Het gerestaureerde doek wordt vanaf 2028 getoond in het Haags Historisch Museum. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen nadat een migrantenboot is omgeslagen. Ongeveer 40 mensen worden nog vermist en 10 migranten hebben het ongeluk overleefd. In de afgelopen 24 uur zijn de lichamen van slachtoffers aangespoeld bij de stad Tobruk, waar de kustwacht en reddingswerkers naar lichamen zoeken. Het kabinet laat verder onderzoek doen naar de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland als mogelijke locaties voor nieuwe, grote kerncentrales. Groningen is fel tegen kernenergie in de Eemshaven, terwijl Terneuzen twijfelt na een adviesrapport van netbeheerder TenneT. Volgens TenneT zijn kleine kerncentrales makkelijker in te passen in het elektriciteitsnet, maar die bestaan wereldwijd nog niet. Het weerbericht. Kans op hevige buien met onweer, veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Het koelt af naar minimaal 18 tot 20 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Het bezoek van de Italiaanse buitenlandminister aan de Verenigde Staten is afgezegd na uitspraken van de Amerikaanse president Trump over de Italiaanse premier Meloni. Trump beweerde in een interview dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om samen op de foto te gaan, wat Meloni heeft ontkend in een videoboodschap. De buitenlandminister noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft de ontmoeting daarom geannuleerd. Een onbekend 17e eeuw schilderij dat in 2023 te koop werd aangeboden, blijkt een uniek historisch tafereel te tonen uit de beginjaren van Nederland. Onderzoek van Joris Oddens van het Huygens Instituut wijst uit dat het werk een bijeenkomst in de oudste zaal van het Binnenhof in 1608 afbeeldt. Het gerestaureerde doek wordt vanaf 2028 getoond in het Haags Historisch Museum. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen nadat een migrantenboot is omgeslagen. Ongeveer 40 mensen worden nog vermist en 10 migranten hebben het ongeluk overleefd. In de afgelopen 24 uur zijn de lichamen van slachtoffers aangespoeld bij de stad Tobruk, waar de kustwacht en reddingswerkers naar lichamen zoeken. Het kabinet laat verder onderzoek doen naar de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland als mogelijke locaties voor nieuwe, grote kerncentrales. Groningen is fel tegen kernenergie in de Eemshaven, terwijl Terneuzen twijfelt na een adviesrapport van netbeheerder TenneT. Volgens TenneT zijn kleine kerncentrales makkelijker in te passen in het elektriciteitsnet, maar die bestaan wereldwijd nog niet. Het weerbericht. Kans op hevige buien met onweer, veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Het koelt af naar minimaal 18 tot 20 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emme biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emme. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt prettig.
0: Hits Power FM.
3: God, tell me something. You can play a beat.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Het bezoek van de Italiaanse buitenlandminister aan de Verenigde Staten is afgezegd na uitspraken van de Amerikaanse president Trump over de Italiaanse premier Meloni. Trump beweerde in een interview dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om samen op de foto te gaan, wat Meloni heeft ontkend in een videoboodschap. De buitenlandminister noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft de ontmoeting daarom geannuleerd. Een onbekend 17e eeuw schilderij dat in 2023 te koop werd aangeboden, blijkt een uniek historisch tafereel te tonen uit de beginjaren van Nederland. Onderzoek van Joris Oddens van het Huygens Instituut wijst uit dat het werk een bijeenkomst in de oudste zaal van het Binnenhof in 1608 afbeeldt. Het gerestaureerde doek wordt vanaf 2028 getoond in het Haags Historisch Museum. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen nadat een migrantenboot is omgeslagen. Ongeveer 40 mensen worden nog vermist en 10 migranten hebben het ongeluk overleefd. In de afgelopen 24 uur zijn de lichamen van slachtoffers aangespoeld bij de stad Tobruk, waar de kustwacht en reddingswerkers naar lichamen zoeken. Het kabinet laat verder onderzoek doen naar de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland als mogelijke locaties voor nieuwe, grote kerncentrales. Groningen is fel tegen kernenergie in de Eemshaven, terwijl Terneuzen twijfelt na een adviesrapport van netbeheerder TenneT. Volgens TenneT zijn kleine kerncentrales makkelijker in te passen in het elektriciteitsnet, maar die bestaan wereldwijd nog niet. Het weerbericht. Kans op hevige buien met onweer, veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Het koelt af naar minimaal 18 tot 20 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Het bezoek van de Italiaanse buitenlandminister aan de Verenigde Staten is afgezegd na uitspraken van de Amerikaanse president Trump over de Italiaanse premier Meloni. Trump beweerde in een interview dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om samen op de foto te gaan, wat Meloni heeft ontkend in een videoboodschap. De buitenlandminister noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft de ontmoeting daarom geannuleerd. Een onbekend 17e-eeuw schilderij dat in 2023 te koop werd aangeboden, blijkt een uniek historisch tafereel te tonen uit de beginjaren van Nederland. Onderzoek van Joris Oddens van het Huygens Instituut wijst uit dat het werk een bijeenkomst in de oudste zaal van het Binnenhof in 1608 afbeeldt. Het gerestaureerde doek wordt vanaf 2028 getoond in het Haags Historisch Museum. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen nadat een migrantenboot is omgeslagen. Ongeveer 40 mensen worden nog vermist en 10 migranten hebben het ongeluk overleefd. In de afgelopen 24 uur zijn de lichamen van slachtoffers aangespoeld bij de stad Tobruk, waar de kustwacht en reddingswerkers naar lichamen zoeken. Het kabinet laat verder onderzoek doen naar de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland als mogelijke locaties voor nieuwe, grote kerncentrales. Groningen is fel tegen kernenergie in de Eemshaven, terwijl Terneuzen twijfelt na een adviesrapport van netbeheerder TenneT. Volgens TenneT zijn kleine kerncentrales makkelijker in te passen in het elektriciteitsnet, maar die bestaan wereldwijd nog niet. Het weerbericht. Kans op hevige buien met onweer, veel neerslag in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook in de nacht is er nog kans op buien. Het koelt af naar minimaal 18 tot 20 graden. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt.

0: Power FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radio Net.
2: Radio Net met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Het bezoek van de Italiaanse buitenlandminister aan de Verenigde Staten is afgezegd na uitspraken van de Amerikaanse president Trump over de Italiaanse premier Meloni. Trump beweerde in een interview dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om samen op de foto te gaan, wat Meloni heeft ontkend in een videoboodschap. De buitenlandminister noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft de ontmoeting daarom geannuleerd. Een onbekend 17e eeuw schilderij dat in 2023 te koop werd aangeboden, blijkt een uniek historisch tafereel te tonen uit de beginjaren van Nederland. Onderzoek van Joris Oddens van het Huygens Instituut wijst uit dat het werk een bijeenkomst in de oudste zaal van het Binnenhof in 1608 afbeeldt. Het gerestaureerde doek wordt vanaf 2028 getoond in het Haags Historisch Museum. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen nadat een migrantenboot is omgeslagen. Ongeveer 40 mensen worden nog vermist en 10 migranten hebben het ongeluk overleefd. In de afgelopen 24 uur zijn de lichamen van slachtoffers aangespoeld bij de stad Tobruk, waar de kustwacht en reddingswerkers naar lichamen zoeken. Het kabinet laat verder